0: De Scat is really rocking. Dat was Chuck Higgins met zijn Motorhead Baby. We gaan jetzt richting New Orleans. Damals in die 50er jaren gaven ze New Orleans, Louisiana een extreem grote, omvangrijke rhythm and blues boogie-woogie scene. Aus dieser Ära, aus dieser City, haben wir jetzt hier Smiley Louvers mit seiner Real Gone Lover. Rock around, rock!
1: Say it, baby!

Gone, Hep Cat, Smiley Lewis met zijn Real Gone Lover uit New Orleans. Er kwam als een gelijke muzikalische omveld rond Fats Domino. Fats Domino had hem als vele songs van Smiley Lewis gecoverd met zijn bijspiel Blue Monday, want I Hear You Knocking. Maar dat waren allemaal alles originals van Smiley Lewis. Als New Orleans, Fats Domino, hou je het hier met I'm Ready.

1 minuut en 30 seconden waren dat de Alabama Kids met Wrecking Jalopy. Geen enige informatie heb ik over deze Alabama Kid gevonden. Hoogstwaarschijnlijk uit Alabama. Een typische homemade recording. Waarschijnlijk in een garage. Privaat te huizen en gespeeld. In die 50 jaar worden vele, vele songs damals maar privaat onder eigen regie ingespeeld op een klein lokaal regionale platte label. Over de volgende track heb ik ook geen enige informatie. Extreem zelden een rockabilly aanwezig hier, of een platspeler. Eddie Schmeling's Rolling Aces aanwezig hier, met Jenny.

Yeah, let's rock! Dat is waar Eddie Smelling met zijn Little Ginny, trots zijn relatief slechte toonkwaliteit, zijn extreem goede rockabilly track from the 50s. Het is tijd voor het was rauwe Teddy Boy, rockabilly, Crazy Kevin en Rhythm Rockers zijn we hier met Raw Deal.

Yeah, rocking around, bobbing around. Crazy Kevin en de Rhythm Rockers. En we blijven nog een klein beetje hangen in de rol op de Teddy Boy, Rockabilly. Tom Power en de Paul Fire zijn we het hier. Met Give Me, Give Me, Give Me, Give Me. Rock around, rock.

Yeah, Bebopalula, that's music, Tom Parler and the Pathfinders met Give Me, Give Me, Give Me. Veröffentlicht auf eine 10-inch auf Tail Records. Okay, we hebben heute nog geen einzige Hillbilly Country platte gespeeld. En dat werd langzaam maar sicher hoog tijd. Als National 53 of Capitol Records, hou je het hier? Skeets McDonald met Baby, I'm Counting.

0: Man.
1: Yeah, gonna shake the shack tonight. Dash Rush, Kitty McDonald. Met Baby I'm Counting. Als je nationaal draaien vind ik af Capitol Records. Ook als nationaal draaien vind ik is die nächste platte of de platte speler. Want ik reed die jetzt über Donnie Baker met Drinking Wine, Spody Jody. In zijn versie is het Drinking Pops, Sody Jody. Want dat is natuurlijk een original, een all-time rhythm and blues klassieker van Stix McGee. Check duizendmaal gecoverd, maar deze versie gehört, mijn mening naar, to een van de bessere, snellere uptempo rock'n'roll songs. Donnie Baker, dankjewel draaien, vind ik met Drinking Pop, Sody Jody.

0: Dag, is moving in. Bill Haley en de Comets waren daar met Move It On Over, natuurlijk. En de country original van Hank Williams, Jede Wache. Over die vrije Oostenrijkse rundfunken, Radiofabriek in Salzburg, Radio Vrouw in Linz en Radio Helsinki in Graz, The Rocking 50s met Erik van der Meerakker aan microfoon. Oké, terug richting de honky tonk, Texanische country, hillbilly music met Frankie Miller. Uit de Jim Beck Studio, gaan we eerst hier, Frankie Miller, met Hey, Where You Going?
1: Hey!

Yeah, let's paint the town and let's have some fun. Texanische honky-tonk country music waters van Frankie Miller met Hey, Where You Going? Okay, van honky-tonk, Texas, country music, iets wijter met rockabilly music. Sonny Rogers and the King Pinks alweer hier met zijn High Garrett Mama. Los geht's, rockabilly!

Ja, Sonny Rogers en de Kingpins en Hi Garen Mama of and Viking Records. Leiter Gates met Marty Brom en Finders Keepers Losers Weepers.

Dat waar. Eddie Cochran met Something Else. En we blijven nog een klein beetje aan de West Coast, Californië. Rhythm and Blues, gaan we het hier, van Etta James. Met Good Rockin' Daddy, en je speelt in 1955 in een modern recording studio aan een Washington Boulevard, Culver City, Californië. Etta James, Good Rockin' Daddy.

The record goes round and round. En Bookie Summer, dat is waar Etta James met haar Good Rocking Daddy of Modern Records 1955. Oké, okay, 57, de doorbroek recording van Ricky Nelson of Imperial Records. Ricky Nelson met zijn Bebop Baby.

Das war Ricky Nelson met zijn Bebop Baby, 1977. Oké, jetzt am Schluss ook nog een klein beetje Hollandische rock and roll hebben we jetzt hier. The Black Slash met The Chicken and the Hawk.